0: nur hier.
1: Der beste Mix, die beste Musik.
2: Radiohits der 80er, 90er und den geilsten von heute. Music Radio.
3: Salam, bro.
4: Khaver.
3: Fijn vier bij mij, bro.
4: Jalla, bro.
3: Goedavond.